0: zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer: vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die

0: NAC Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
2: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file door werkzaamheden, kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Rabenstein 5 kilometer file, 10 minuten extra. En 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Maden en Knoopend Zonzeel 4 kilometer file. A270 Helmond richting Eindhoven bij Eindhoven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
6: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
7: Simpel Simons.

0: Horizon Regio Nieuws Headlines.
1: Kranendonk kiest voor strenger financieel beleid. Inloopbijeenkomst over plannen voor Witsum en Nieuwe Strijper A. En Milieustraat Valkenswaard 3 dagen gesloten in verband met werkzaamheden.
0: Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De gemeente Kranendonk kiest met de kaderbrief 2027 voor een strenger financieel beleid. Ondanks een overschot van ruim 5,1 miljoen euro in de jaarrekening van 2025 verwacht de gemeente de komende jaren tekorten door lagere rijksbijdragen en stijgende kosten. Een belangrijke wijziging is dat de algemene reserve niet langer wordt gebruikt om structurele tekorten in de begroting op te vangen. De reserve blijft beschikbaar voor incidentele tegenvallers en investeringen. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat financiële problemen worden afgewend tot op inwoners. De onroerendzaakbelasting, de OZB, wordt daarom niet ingezet om begrotingstekorten te dichten. Uitgangspunt blijft een jaarlijkse indexering van 2%. Om de begroting weer in evenwicht te brengen, onderzoekt Kranendonk onder meer niet benutte budgetten, mogelijke bezuinigingen en het schrappen van investeringen. Nieuwe ambities blijven mogelijk, maar alleen als daarvoor voldoende financiële dekking aanwezig is. In november wordt duidelijk welke keuzes worden opgenomen in de begroting voor volgend jaar 2027.
0: Heezerleende.
1: Waterschap de Dommel houdt volgende week donderdag 9 juli een inloopbijeenkomst over twee projecten tussen Leenderstrijp en Soerendonk. Het waterschap start met een onderzoek naar de herinrichting van het gebied Witse-Soerendonkse Goor en de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de nieuwe Strijper A. Met deze projecten wil het waterschap droogte tegengaan, de natuur versterken en zorgen voor schoner water. Mogelijke maatregelen zijn het dempen of minder diep maken van sloten en greppels, het uitzetten van het gemaal bij het Goor en het herstellen van oude vennen. Langs de nieuwe Strijper A wil het waterschap over een lengte van 7,1 kilometer een natuurvriendelijke oever aanleggen. Dit helpt om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de Europese regels voor schoon water. Inwoners, grondeigenaren en andere belangstellenden zijn op 9 juli, dus volgende week, welkom bij Recreatie Riestenblik aan de Paaldijk nummer 7 in Leende. Ze kunnen er tussen 4 uur 's middags en 's avonds 8 uur binnenlopen en krijgen dan uitleg over de plannen en kunnen vragen stellen. Aanmelden hiervoor is niet nodig.
0: De regio.
1: De Milieustraat in Valkenswaard is vanaf vandaag dinsdag 30 juni tot en met donderdag 2 juli gesloten, dus voor de duur van 3 dagen vanwege werkzaamheden. Inwoners van de gemeenten Valkenswaard en Heezerleende kunnen in deze periode gebruik maken van de Milieustraat in Geldrop. De sluiting geldt voor vandaag dinsdag 30 juni, morgen 1 juli en donderdag 2 juli. Tijdens deze 3 dagen is de locatie in Valkenswaard niet open. Wie afval wil wegbrengen kan terecht bij de Milieustraat aan Industriepark nummer 8 in Gelderop. Bezoekers moeten daarvoor wel hun gemeentepas meenemen. Deze is nodig om gebruik te kunnen maken van de Milieustraat. Vanaf vrijdag 3 juli is de Milieustraat in Valkenswaard weer volgens de geldende openingstijden geopend. En Bibliotheek De Kempen brengt voor het eerst een gratis programmaboekje uit. In het boekje staat een overzicht van activiteiten voor inwoners van de gemeenten Bergijk, Bladel, Kranendonk, Eersel, Oorschot, Reuzel de Mieren en voor Valkenswaard. Volgens Debbie Hovens van Bibliotheek De Kempen kennen veel mensen de bibliotheek vooral als een plek om boeken te lenen. Daardoor is niet altijd bekend hoeveel activiteiten, cursussen en ontmoetingsmogelijkheden de bibliotheek daarnaast organiseert. Met het programmaboekje wil de bibliotheek haar aanbod beter zichtbaar maken en inwoners gemakkelijker informeren. In het boekje staan activiteiten op het gebied van taal, digitale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en ontmoeting. Ook voor kinderen is er een uitgebreid aanbod met onder meer voorleesactiviteiten, creatieve workshops en educatieve activiteiten. Het programmaboekje verschijnt ieder kwartaal. De eerste editie bevat activiteiten die plaatsvinden van juli tot en met september. Vanaf morgen, woensdag 1 juli, is het boekje gratis verkrijgbaar in de vestigingen van Bibliotheek De Kempen en op diverse locaties binnen de aangesloten gemeenten. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dan voor vandaag dinsdag 30 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 15 kilometer file door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda West en Zevenbergse Hoek. 9 kilometer file, vertraging is al meer dan 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum, de weg is dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen in beide richtingen door werkzaamheden. Tussen Hank en Knoopend Gorkum 9 kilometer file. Er staat 3 kilometer file op de A58 Breda richting Eindhoven bij Moergestel. 3 kilometer op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Zonzeel, een kwartier vertraging. En op de A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
7: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
6: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
8: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
9: Ja, zuur. Sure. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
6: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer. De vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht 15 kilometer. File ook door de A27 natuurlijk, die dicht is bij Gorkum tot aan Everdingen in beide richtingen. Op de A27 tussen Hank en knooppunt Gorkum 9 kilometer file daarom. Er staat ook nog een file op de A270 Helmond-Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven een kwartier vertraging in 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons. Simpel Simons.

0: Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij kasteeltje Kranendonk. Komende woensdag wordt aan de Loofvende in Leende een nieuw pumptrack geopend. Bezoekers kunnen de pumptrack uitproberen met een stuntstep, BMX of mountainbike. En ook is er een grote stormbaan. En verzorgt stuntstepprof Davy Sanders, de huidige nummer 2 van de Benelux, om 4 uur een spectaculaire demonstratie. Na afloop beantwoordt hij vragen en vertelt hij meer over zijn sport. Tussen 4 uur en 5:30 krijgen de eerste 100 bezoekers een gratis portie friet. En om 5:30 verricht wethouder Martin Mordag de officiële opening van de pumptrack. Die middag kunnen jongeren zich ook aanmelden voor de Stuntstep Masterclass die Davy Sanders in augustus wil gaan verzorgen. Woensdag van 3 tot 7 de pumptrek aan de Loofvenne in Leende. De toegang is gratis. En tot zover de blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl. Horizon.

0: Nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De gemeente Kranendonk kiest met de kaderbrief 2027 voor een strenger financieel beleid. Ondanks een overschot van ruim 5,1 miljoen euro in de jaarrekening van 2025... verwacht de gemeente de komende jaren tekorten door lagere rijksbijdragen en stijgende kosten. Een belangrijke wijziging is dat de algemene reserve niet langer wordt gebruikt om structurele tekorten in de begroting op te vangen. De reserve blijft beschikbaar voor incidentele tegenvallers en investeringen. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat financiële problemen worden afgewend tot op inwoners. De onroerendzaakbelasting, de OZB, wordt daarom niet ingezet om begrotingstekorten te dichten. Uitgangspunt blijft een jaarlijkse indexering van 2%. Om de begroting weer in evenwicht te brengen, onderzoekt Kranendonk onder meer niet benutte budgetten, mogelijke bezuinigingen en het schrappen van investeringen. Nieuwe ambities blijven mogelijk, maar alleen als daarvoor voldoende financiële dekking aanwezig is. In november wordt duidelijk welke keuzes worden opgenomen in de begroting voor volgend jaar 2027.
0: Heeselinde.
1: Waterschap de Dommel houdt volgende week donderdag 9 juli een inloopbijeenkomst over twee projecten tussen Leenderstrijp en Soerendonk. Het waterschap start met een onderzoek naar de herinrichting van het gebied Witse-Soerendonkse Goor en de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de nieuwe Strijper A. Met deze projecten wil het waterschap droogte tegengaan, de natuur versterken en zorgen voor schoner water. Mogelijke maatregelen zijn het dempen of minder diep maken van sloten en greppels, het uitzetten van het gemaal bij het Goor en het herstellen van oude vennen. Langs de nieuwe Strijper A wil het waterschap over een lengte van 7,1 kilometer een natuurvriendelijke oever aanleggen. Dit helpt om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de Europese regels voor schoon water. Inwoners, grondeigenaren en andere belangstellenden zijn op 9 juli, dus volgende week, welkom bij Recreatie Riestenblik aan de Paaldijk nummer 7 in Leende. Ze kunnen er tussen 4 uur 's middags en 's avonds 8 uur binnenlopen en krijgen dan uitleg over de plannen en kunnen vragen stellen. Aanmelden hiervoor is niet nodig.
0: De regio.
1: De Milieustraat in Valkenswaard is vanaf vandaag dinsdag 30 juni tot en met donderdag 2 juli gesloten, dus voor de duur van 3 dagen vanwege werkzaamheden. Inwoners van de gemeenten Valkenswaard en Heeselinde kunnen in deze periode gebruik maken van de Milieustraat in Gelderop. De sluiting geldt voor vandaag dinsdag 30 juni, morgen 1 juli en donderdag 2 juli. Tijdens deze 3 dagen is de locatie in Valkenswaard niet open. Wie afval wil wegbrengen kan terecht bij de Milieustraat aan Industriepark nummer 8 in Gelderop. Bezoekers moeten daarvoor wel hun gemeentepas meenemen. Deze is nodig om gebruik te kunnen maken van de Milieustraat. Vanaf vrijdag 3 juli is de Milieustraat in Valkenswaard weer volgens de geldende openingstijden geopend. En Bibliotheek De Kempen brengt voor het eerst een gratis programmaboekje uit. In het boekje staat een overzicht van activiteiten voor inwoners van de gemeenten Bergijk, Bladel, Kranendonk, Eersel, Oorschot, Reuzel de Mierde en voor Valkenswaard. Volgens Debbie Hovens van Bibliotheek De Kempen kennen veel mensen de bibliotheek vooral als een plek om boeken te lenen. Daardoor is niet altijd bekend hoeveel activiteiten, cursussen en ontmoetingsmogelijkheden de bibliotheek daarnaast organiseert. Met het programmaboekje wil de bibliotheek haar aanbod beter zichtbaar maken en inwoners gemakkelijker informeren. In het boekje staan activiteiten op het gebied van taal, digitale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en ontmoeting. Ook voor kinderen is er een uitgebreid aanbod met onder meer voorleesactiviteiten, creatieve workshops en educatieve activiteiten. Het programmaboekje verschijnt ieder kwartaal. De eerste editie bevat activiteiten die plaatsvinden van juli tot en met september. Vanaf morgen, woensdag 1 juli, is het boekje gratis verkrijgbaar in de vestigingen van Bibliotheek De Kempen en op diverse locaties binnen de aangesloten gemeenten. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 30 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 20 minuten vertraging tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam 25 minuten vertraging tussen Breda-West en Dordrecht in 15 kilometer file. A27 Breda-Gorkum 9 kilometer file tussen de brug bij Hank en Knoopend Gorkum. En er staat een file op de A270 Helmond-Eindhoven. Kwartier vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
7: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
6: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
8: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
6: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam een uur vertraging tussen knooppunt Heiligatsplein en afrit Oud-Beijerland 6 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum staat 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en afrit Zomeren 4 kilometer file. A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 20 minuten vertraging 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: IVN Heesche Leende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheeseleende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3:00 PM tot 1:00 PM. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het komend weekend samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het driedaagse evenement vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het Klimroostreffen wordt georganiseerd door de motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. Die stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Daarnaast is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid tot overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Meer informatie over deze 25e editie van het Klimroostreffen en de toerrit vind je op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons,
2: de hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu nog 10 minuten tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwe Dijk en Knooppunt Gorkum 6 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 7 kilometer. Stilstaand verkeer, de weg is namelijk dicht door een ongeluk. Een omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uurtje. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven 12 kilometer file, daardoor tussen Knoopend Valburg en Pauwgraven. Daardoor op de A59 Den Bosch richting Oss tussen Oss en Knoopend Pauwgraven 5 kilometer file en de vertraging van 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Tito pa' atrás.
1: Zo luisteraars, een hele goede morgen toegewenst. Vandaag dinsdag 30 juni van het jaar 2026. Met een hele korte nacht, jazeker. Want het WK voetbal, helaas, Nederland is uitgeschakeld door Marokko. In het kader van de penalties nemen. En het wedstrijdverloop eigenlijk. Het was toch een beetje allemaal laten bezinken. Want de reacties komen weer binnen. Het is dit niet goed, dat niet goed. Het is, het is helemaal zo. We kunnen er weinig aan veranderen. We zijn er dus door penalties weer uitgegaan. Nederland is uitgeschakeld voor het WK voetbal. Hadden we gisteren nog meer wedstrijden. Brazilië tegen Japan. Ja, Brazilië gaat dus wel door. Die wonnen met 2-1 van Japan. Ook maar net genoeg hoor, jazeker. Sterk elftal trouwens, die jongens van Japan. En dan hadden we ook heel verrassend Duitsland tegen Paraguay met een 1-1. En toen kwam een afgekeurde goal voor Duitsland. En die kwamen dus ook op naverlenging op penalties. En ook onze oosterburen zijn niet door. Nee, dat zijn we ook niet gewend. Ja, Duitsland dus ook uitgeschakeld voor het WK voetbal. Nou, we kijken er maar even vooruit vanavond, als we alles weer een beetje hebben laten bezinken, want die tijd heeft het wel even nodig voor iedereen. Dan wacht ons de wedstrijd vanavond om 7 uur Ivoorkust tegen Noorwegen. En vanavond om 11 uur de wedstrijd Frankrijk tegen Zweden. Nou, het zijn allemaal heel verrassende uitslagen, dus wie weet wat er allemaal staat te gebeuren. Muziek hadden we van Ricky Martin op deze dinsdagmorgen met Maria. Nu door met Michael Jackson en Paul McCartney.

Dat was de opname voor Niels Geuzenbroek en Take Your Time Girl. En voor Michael Jackson en Paul McCartney en The Girl Is Mine. We blijven maar even in die scène met Take That en het heet Babe.

De grote hit voor Rob de Nijs en zijn enige nummer 1 hitnotering trouwens destijds. Rob de Nijs met Bang en Hart en een Take That. En Babe, en dan nu de aardige opname van Cyril.

En dat was de opname voor Rocks en My Baby Left Me. En voor de Beatles met Hello, Goodbye, de jaren 60. Hier is een opname van Simply Red en het heet Holding Back the Years. MUZIEK

opname van Morgan Wallen en Love Somebody. En daarvoor Simply Red met hun grote hit. Holding Back the Years met Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Nu door met Van Halen en Jump. En dan gaan we richting de agendaberichten hier bij Radio Horizon.

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek De Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek De Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
4: En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef 9 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio.

zo, beste luisteraars, wederom van harte. Welkom, Horizon het Werk met Van Dommelen achter de knopjes. We moeten het allemaal nog even laten bezinken dat Nederland is uitgeschakeld voor het WK voetbal. Door de wedstrijd te verliezen tegen Marokko met de penalty-series. Ja, u heeft het allemaal waarschijnlijk kunnen bekijken. We gaan er allemaal niet te diep op in, want we moeten het even laten bezinken. Dan muziek van Queen met Radio Gaga. Gedraaid nu door met Phil Collins en Dancing to the Light.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

was de grote hit voor Gala en Freed From Desire. En voor Phil Collins en Dance Into The Light. Nu door met Earth, Wind & Fire en That's The Way Of The World.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

En dat was Mark Floor en Snelle met Parkje, Biertje, Vrienden. Kijk eens aan. En voor Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Nu door met Alessia Dixon en The Boy Does Nothing.

Luister een leuke plaat van Sophie B. Hawkins en Right Beside You. En voor Alessia Dixon and The Boy Does Nothing. Jermaine Stewart, je had een groot hit. We don't have to take our clothes off. Nou, het is ook warm genoeg in ieder geval.

was de grote hit voor Tina Charles en I Love to Love. En daarvoor hadden we Jermaine Stewart. En nu dan CC Peniston. En dan gaan we op weg richting de agendaberichten.

0: Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Komende woensdag wordt aan de Loofvende in Leende een nieuw pumptrack geopend. Bezoekers kunnen de pumptrack uitproberen met een stuntstep, BMX of mountainbike. En ook is er een grote stormbaan. En verzorgt stuntstepprof Davy Sanders, de huidige nummer 2 van de Benelux, om 4 uur een spectaculaire demonstratie. Na afloop beantwoordt hij vragen en vertelt hij meer over zijn sport. Tussen 4 uur en 5:30 krijgen de eerste 100 bezoekers een gratis portie friet. En om 5:30 verricht wethouder Martin Mordag de officiële opening van de pumptrack. Die middag kunnen jongeren zich ook aanmelden voor de Stuntstep Masterclass die Davy Sanders in augustus wil gaan verzorgen. Woensdag van 3 tot 7 de pumptrack aan de Loofvennen in Leende. De toegang is gratis. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

0: Niet de sterkste.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat 5 kilometer file tussen Best en Boergestel. De vertraging is ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Op de N590 Maastricht-Valkenburg is de weg afgesloten bij Sibbe. En dat komt door een gaslek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek De Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek De Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Empezó el verano, fue.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, het had allemaal zo mooi kunnen zijn, maar het mocht niet zo zijn. Een bijzonder goede middag op deze dinsdag, deze allerlaatste dag van de maand juni. Wel

Ja, even na twee uur op deze dinsdag dus. Nogmaals een bijzonder goedemiddag en van harte welkom bij Radio Horizon. Welkom bij alweer een nieuw tussenuur. Hadden wij Julio Iglesias en Jorde Quiero. Ja, veel mensen zijn er toch voor opgestaan afgelopen nacht om te kijken naar de voetbalwedstrijd tegen Marokko en Nederland. Nou ja, één ding mocht duidelijk zijn. Dat Marokko...

aan de 90ste minuut leek het allemaal nog goed te gaan. Maar met nog 6 minuten extra tijd ging het dan uiteindelijk toch mis. En daarna de penalties die natuurlijk gigantisch de mist ingingen natuurlijk. Jammer, want als je ronde verder was gekomen, had je Canada tegengekomen. En op papier was dat toch iets makkelijker geweest. Maar goed, het

0: Chris Norman in Smokey en Jorde Lay Back in the Arms of Someone.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

0: nieuws. Headlines.
1: Kranendonk kiest voor strenger financieel beleid. Inloopbijeenkomst over plannen voor Witsum en Nieuwe Strijper A. En Milieustraat Valkenswaard, 3 dagen gesloten in verband met werkzaamheden.
2: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendonk

Begaan we toch wel een overtreding hier bij Radio Horizon. Want het is natuurlijk hartstikke verboden om in de studio te roken. Toch hebben we een lekkere checkie gedaan. Met In the Summertime. En eerder hebben we nog kunnen luisteren naar de headlines van het regio nieuws hier op Radio Horizon. Straks het volledige regio nieuws. Maar nu eerst The First Class. En dit is Beat.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De gemeente Kranendonk kiest met de kaderbrief 2027 voor een strenger financieel beleid. Ondanks een overschot van ruim 5,1 miljoen euro in de jaarrekening van 2025... verwacht de gemeente de komende jaren tekorten door lagere rijksbijdragen en stijgende kosten. Een belangrijke wijziging is dat de algemene reserve niet langer wordt gebruikt om structurele tekorten in de begroting op te vangen. De reserve blijft beschikbaar voor incidentele tegenvallers en investeringen. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat financiële problemen worden afgewend tot op inwoners. De onroerend zaakbelasting, de OZB, wordt daarom niet ingezet om begrotingstekorten te dichten. Uitgangspunt blijft een jaarlijkse indexering van 2%. Om de begroting weer in evenwicht te brengen, onderzoekt Kranendonk onder meer niet benutte budgetten, mogelijke bezuinigingen en het schrappen van investeringen. Nieuwe ambities blijven mogelijk, maar alleen als daarvoor voldoende financiële dekking aanwezig is. In november wordt duidelijk welke keuzes worden opgenomen in de begroting voor volgend jaar 2027.
0: Heeselinde.
1: Waterschap de Dommel houdt volgende week donderdag 9 juli een inloopbijeenkomst over twee projecten tussen Leenderstrijp en Soerendonk. Het waterschap start met een onderzoek naar de herinrichting van het gebied Witse Soerendonkse Goor en de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de nieuwe Strijper A. Met deze projecten wil het waterschap droogte tegengaan, de natuur versterken en zorgen voor schoner water. Mogelijke maatregelen zijn het dempen of minder diep maken van sloten en greppels, het uitzetten van het gemaal bij het Goor en het herstellen van oude vennen. Langs de nieuwe Strijper A wil het waterschap over een lengte van 7,1 kilometer een natuurvriendelijke oever aanleggen. Dit helpt om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de Europese regels voor schoon water. Inwoners, grondeigenaren en andere belangstellenden zijn op 9 juli, dus volgende week, welkom bij Recreatie Riestenblik aan de Paaldijk nummer 7 in Leende. Ze kunnen er tussen 4 uur 's middags en 's avonds 8 uur binnenlopen en krijgen dan uitleg over de plannen en kunnen vragen stellen. Aanmelden hiervoor is niet nodig.
0: De regio.
1: De Milieustraat in Valkenswaard is vanaf vandaag dinsdag 30 juni tot en met donderdag 2 juli gesloten, dus voor de duur van 3 dagen vanwege werkzaamheden. Inwoners van de gemeenten Valkenswaard en Heeselinde kunnen in deze periode gebruik maken van de Milieustraat in Gelderop. De sluiting geldt voor vandaag dinsdag 30 juni, morgen 1 juli en donderdag 2 juli. Tijdens deze 3 dagen is de locatie in Valkenswaard niet open. Wie afval wil wegbrengen kan terecht bij de Milieustraat aan Industriepark nummer 8 in Gelderop. Bezoekers moeten daarvoor wel hun gemeentepas meenemen. Deze is nodig om gebruik te kunnen maken van de Milieustraat. Vanaf vrijdag 3 juli is de Milieustraat in Valkenswaard weer volgens de geldende openingstijden geopend. En Bibliotheek De Kempen brengt voor het eerst een gratis programmaboekje uit. In het boekje staat een overzicht van activiteiten voor inwoners van de gemeenten Bergijk, Bladel, Kranendonk, Eersel, Oorschot, Reuzeldemieren en voor Valkenswaard. Volgens Debbie Hovens van Bibliotheek De Kempen kennen veel mensen de bibliotheek vooral als een plek om boeken te lenen. Daardoor is niet altijd bekend hoeveel activiteiten, cursussen en ontmoetingsmogelijkheden de bibliotheek daarnaast organiseert. Met het programmaboekje wil de bibliotheek haar aanbod beter zichtbaar maken en inwoners gemakkelijker informeren. In het boekje staan activiteiten op het gebied van taal, digitale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en ontmoeting. Ook voor kinderen is er een uitgebreid aanbod met onder meer voorleesactiviteiten, creatieve workshops en educatieve activiteiten. Het programmaboekje verschijnt ieder kwartaal. De eerste editie bevat activiteiten die plaatsvinden van juli tot en met september. Vanaf morgen, woensdag 1 juli, is het boekje gratis verkrijgbaar in de vestigingen van Bibliotheek De Kempen en op diverse locaties binnen de aangesloten gemeenten. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dan voor vandaag dinsdag 30 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

De Matador in Evian Heze Leende die start met een nieuwe fase om te zien of de vorig jaar aangelegde 14 amfibietunnels langs de Zomerse Weg daadwerkelijk worden gebruikt voor de jaarlijkse trek van padden, kikkers en ook salamanders. De aanleg van 10 tunnels in Heze en 4 in Zomeren werden mogelijk gemaakt dankzij een succesvolle crowdfundingactie in 2023. Maar nu willen de initiatiefnemers weten of de tunnels dan doen waarvoor ze uiteindelijk ook zijn aangelegd.

Ja, we hadden eigenlijk een klein feestje willen bouwen. Deze dinsdagmiddag met dit tussenuur. Maar alles liep anders natuurlijk. Hè? En deze had daar natuurlijk ook prima bij gepast. Yves Berendsen en Terug in de Tijd.

we terug konden in de tijd, als we het over mochten doen, zouden we het misschien anders doen. Maar aldus de bondscoach Ronald Koeman zou die dan toch weer hetzelfde gedaan hebben. Punt uit. Yves Berendsen en terug in de tijd. Dit is Andrea Bocelli en David.

0: bedank ik je in ieder geval voor het luisteren naar dit tussenuur. Het wereldkampioenschap voetbal gaat natuurlijk gewoon door. Ook zonder het Nederlands elftal. Nog een hele fijne middag. En straks om 4:00 dan melden we ons weer voor een nieuwe Echt van Echt.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het zuiden van het land staan op de A27 Breda-Gorkum. 20 minuten tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum staat 5 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. A58 Breda-Tilburg, 7 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel met 1 kwartier vertraging. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A73 dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dat is bij knooppunt Het Vonderen. Vanaf Roermond-Oost 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.
7: Dinsdag 30 juni, even na 4 uur geworden op deze allerlaatste dag van de maand juni. Lezen wij dat het ontsnapte aapje in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek

filmpje loopt al ruim een week rond. Buiten Safari Park de Beekse Bergen. Vorige week zaterdag 20 juni zwom het dier in Grachtover en wandelde het eerst even door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken. Ik ben benieuwd wanneer de aap uit de mouw gaat komen. Hoe zit het eigenlijk met de overlevingskans van zo'n beestje, hè? In de vrije natuur? Dit is Wet Wet Wet and Love is All Around.

0: Ja, het aapje is voor het laatst gezien in de omgeving van Esbeek. Maar hij is zijn verzorgers telkens weer te slim af. Dus in die regio, let in ieder geval goed op en kijk uit naar het vermiste aapje. Hadden wij wet, wet, wet and love is all around.
1: Radio Horizon. Radio Horizon.

0: song could ever say.
1: Olivia Rodrigo en Stupid Song, ze zegt het nogal zelf. Het nieuws van bij ons en de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, tip ons dan. Deel het met ons, doe het via info@rtvhorizon.nl.
2: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: van de Bellstars hadden wij met Sign of the Times. En dit was Lane Marlin in deze Echt van Echt met I'm Sitting Down Here.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Dit is de nieuwe van Samber. En My Body Isn't Ready. En daarmee is het 5 minuten voor half 5 geworden. Aan de Loofvennen in Leende is een nieuwe pump track gekomen. Deze wordt woensdag 1 juli, morgen dus officieel geopend. En iedereen is daarbij van harte welkom tussen 3 en 7 uur... om kennis te komen maken met de nieuwe sport- en ontmoetingsplek. Tussen 4 en half 6 krijgen de eerste 100 bezoekers gratis een Porsche friet. En om 5:30 verricht wethouder Martin Mordang de officiële opening van de pump track. En tijdens deze middag kunnen jongeren zich ook aanmelden voor de Stunt Step Masterclasses die Davy Sanders is het trouwens, in augustus wil verzorgen in Hezen en in Leende.

Ja, en dan denk je dat hij is afgelopen, deze Justin Bieber hit. Deze is van alweer een jaartje geleden. En dan toch denkt hij bij zichzelf van, hey, ik heb nog wat extra tijd over. Laat ik er dit nog even aan vastplakken. Het is 4:30 geworden. Straks hebben wij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Goezen.

Heerlijke dinsdagmiddag, heerlijke zomerse temperaturen. En als we iets verder kijken dan onze neus lang is, dan blijft dat de komende week ook zo. En laten we eerlijk zijn, het is beter dan de temperaturen waarmee we vorige week uiteindelijk te maken hadden. Hadden wij muziek van Nene Cherry en You're the Inner City Mama. De paradevolgorde van de 67ste Brabantse dag is bekend. De 16 wagenbouwersgroepen hebben hun startnummer ontvangen. En de titels van hun creaties zijn definitief vastgesteld. En ook dit jaar wordt de parade geopend door de gelegenheidsgroep Veurop LPG, die buiten mededinging deelneemt. En welke act de groep dit jaar laat zien, dat blijft nog een verrassing. Wat geen verrassing meer is, is dat het thema van de Brabantse dag dit jaar is: alles uit de

0: IVN Heerzeleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnhezeleende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3:00 PM tot 1:00 PM. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het komend weekend samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het driedaagse evenement vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het Klimroostreffen wordt georganiseerd door de motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. Die stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Daarnaast is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid tot overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Meer informatie over deze 25e editie van het Klimroos treffen en de toerrit vind je op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ariana Grande en Into You. En daarmee zijn we alweer zo'n beetje aan het einde gekomen van dit eerste uurtje Echt van Echt op deze allerlaatste dag van de maand juni, 30 juni. We gaan ons opmaken voor het laatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn we natuurlijk bijzonder graag bij u terug met nog veel meer Echt van Echt. Is dit Janice Blue en Mel?

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een flink drukke spits, ook in het zuiden van het land. 164 kilometer bij elkaar. Je hebt een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Door 8 kilometer file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg. De kop van 15 kilometer file met ook daar een half uur vertraging. Half uur tijdsverlies ook door de werkzaamheden op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een uur vertraging tussen Bessel en de Roer. Tunnel. Dat heeft te maken met technische problemen en een eerder ongeluk. De weg is dus dicht, zowel de Roer als de Zwalmentunnel. Rij om via Eindhoven als je bij Venlo bent. Eindhoven zei ik, ja, via Eindhoven. Over de A67 en de A2 dan weer naar het zuiden richting Maastricht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: van echt.

dinsdag 30 juni. Even na 5 uur geworden hadden wij Huggle en Salto en de Jamaican Bam Bam. Aan de Loofvenne in Leende is een nieuwe pump track geopend. En deze wordt op woensdag 1 juli morgen dus officieel geopend. Iedereen is daarbij vannacht welkom tussen 3 en 7 uur om kennis te komen maken met de nieuwe sport- en ontmoetingsplek. Tussen 4 en half 6 krijgen de eerste 100 bezoekers gratis een portie friet. En om 5:30 verricht wethouder Martin Mordang de officiële opening van de pump track. Tijdens deze middag morgen kunnen jongeren zich ook aanmelden voor Stunt Step Masterclasses die Davy Sanders in augustus wil verzorgen in Hezen en Leende. Welkom morgen allemaal aan de Loofvenne in Leende. Vanaf 3 uur een nieuwe pumptrack wordt geopend.

Afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel, zoals kapotte dakramen en auto's die zijn beschadigd. Ook spreken mensen hun verzekering aan vanwege lekkages. Zaterdagavond gold code oranje in heel Nederland. Vanwege zwaar onweer en ook in onze regio is er inderdaad behoorlijk

waarmee we te maken hadden. Dit was trouwens ABBA en Knowing Me, Knowing You. Maar over het algemeen hebben we alleen maar te maken met materiële schade. Dus dat kan allemaal opgelost worden. Alleen de molen, de monumentale molen in Veldhoven, dat wordt nog een behoorlijk kostenplaatje, denk ik. Ik mag hopen dat de wieken weer gauw draaien.

Dit was de nieuwe van Bente. En daarmee staat zij genoteerd in de hitparade van dit moment. Dinsdagmiddag 30 juni. Echt van echt. We nemen u mee tot de klok van 6 uur deze middag. Oh,

Laser Vocaal Ensemble neemt bezoekers op zondag 5 juli mee op een muzikale reis door Frankrijk tijdens het zomerconcert Un Tour de France. Het concert begint om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Kapellerput in Hezen. Kaartjes kun je kopen voor €12,50 per persoon. Ze zijn te reserveren via de website van het Hezer Vocaal Ensemble. En daar hebben ze goed over nagedacht, want de 113e editie van de Ronde van Frankrijk wordt verreden vanaf het komende week einde 4 juli tot en met 26 juli. En de start die vindt plaats op 4 juli in Barcelona met een ploegentijdrit. En de finish traditioneel op de Avenue de Champs-Élysées op Parijs op zondag 26 juli. Is dit Frida? I know there's something going on. I can see.

0: de verkoeling die gisteren is ingetreden, zeg maar na een hele lange warme periode, voelt toch wel lekker eigenlijk, hè? Ah, heerlijk. De temperatuur is een beetje rond de 25 graden, is eigenlijk meer dan genoeg ook. En dan met die mooie zomerse klanken op de radio. Heerlijk. Chris Rea hadden we met On The Beach. Het is de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek De Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 4:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek De Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

maken wij van deze gelegenheid gebruik om in ieder geval Hans van den Broek, redactie van de Horizon Agenda, en Hans van Goezen alweer te bedanken voor hun medewerking voor deze dinsdag, deze allerlaatste dag in de maand juni. Hadden wij Bruno Mars en Risk It All. Hey!

dit de muziek van Amy Winehouse en Jorde de Rehab. En daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Echt van Echt voor deze dinsdag. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie avond toe. En morgenmiddag om 2 uur zijn we er weer met een nieuw tussenuur. Tot morgen. Say you.

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, possessierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits in het zuiden van het land. Het neemt nu ietsje af, maar er staat altijd nog 130 kilometer bij elkaar. Half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht voor knooppunt Empel. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Vanaf Nieuwendijk ook een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 bij knooppunt Batadorp. Als je vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt, kom je vanaf Moergestel al een 10 kilometer file daar. A58 Eindhoven-Tilburg. Kwartier vertraging bij Oorschot. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
5: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land nog wat vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 20 minuutjes bij Waardenburg. Een uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door 8 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum werkzaamheden. 20 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A50 nog vanuit Eindhoven naar Arnhem. Rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. 10 kilometer file tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
3: Dat zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
4: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
3: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
2: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
5: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
2: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Einde van de avondspits staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 5 minuutjes nog op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En na een ongeluk is nu de rechte rijstrook van de A58 dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Vanaf Oorschot 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro. In de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-account hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
3: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
2: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
4: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
3: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
2: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
4: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
2: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
1: Ralph,
0: Ciao.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humaniteit.